tie ma urade nya meba ma urade nya ko ponya wanida fro atie ba ko p